0: Dus als Coulter, als een Aaron Moore traptico. Ik geef er kuik tegen, hit 13 her en dan schokt en schokt. Mijn fijn Jess Spencer, dieb. Als Tommy Jacob schiet er Ibrahim, als Tommy er bies. Maar zo eet een homo hoor.
1: Zo eet een her en het mo aan schokt en schokt. Oké, weg, ik Ibrahim. Zo eet een homo hoor.
0: It's problem on one of us on air on a silver bumper on tonight. So to chance can make shake of rain on shot and stuff. Ah, cut we prosper as on air on more free your mind. Shakira, Shakira, Tashan's gonna make she a give her hand. Listen, Aaron is staying here. Dubber she Laverna boy, or die die. Well, big on Cade album, ag jazzy, a couple of eyes. Dubber she le Calvin Harrison fleeing so, ian dog. She'll eat a chenamanish, a give her a card egg, le satisfy, or hit 30 in the hair.